hoorde kreten. Bang voor het falen, bang om te dralen, bang dat je mens ooit kan vertalen. Bang voor het heden, bang voor het verleden, bang voor de bossen en bang voor het steden. Bang voor de hoogtes, bang voor de dalen, bang dat de lijns bij bal te halen. Bang om te leven, bang om te spelen, bang dat de wond nooit zal genezen. Bang om te leren, bang te lezen, bang het teken de muur te lezen. Blind het teken, doof de klank, klam het gewone stank. Stank van helden, stank van angst, welke lab ik smaak het drankst, welke lab ik kan ik meten.